0: Weekendman. Weekendman. Leken met mama.
1: Jij bent verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Leken met mama.
1: Je bent ongelijk, je moest als een markt snappen. De enige moest je met een stukje tinden.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike. Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.